0: Ik heb er een test in en af.
1: Tom, I'm at 3, transfer to the VA.
0: I'm at 3 to the VA.